Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.

geven, Jeannette Stoppa roelt. 7 op 7, een slang in Ozanne, zet je dik maar op 9. Lotje Mopran, wasp je er niet tegen. Ons botteke zoon, helm op onze kop, al de zomer zijn we op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

veel tamtam. Gomme vernien of de vier en vlam. Met flessen zeestof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe, doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan je tweede inschrijven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de drie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: Hey, Pegan, is er is. Moet je een keer zien lopen? Ga wil je zeker niet vanaf verroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. En lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Hoe, Hertekamp? Is dat Jan Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, joh, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een aftrouw.
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussen ballen.
1: Van hier, hè.
0: Ah.
1: Ja, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met jou tussen ballen.
0: Jok, jongen, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van en grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehad echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbeladenheid.

Osta, osta, Hensdoor. De Volteupers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

Hans, Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustefan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd chakverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een bedoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret onder alle vlegers pakken? Veren scheuten en roepen ik.

knottenbellend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: doet dat toch? Hihi. Mevrouw, dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Voor de smeerlap. Wah.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Den tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum.

0: hier. Want de café is gewoon de beste café van heel stad. Met plasjes met de vanilof. Het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Het is na 40 jaar, je werd dat niet gehoord.

0: zat. Want Hans de Bellaman is twintig jaar hier een burger van staat.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veur. Plas naar allemaal in Nederlanden. Te samen voor de Hans, ten zat nog.

mig, der var gårdsøjen.

0: jednorož.
1: Verala a strajk, vrum byl dovný, jen adres, Mieke Moos strajkhuis op Donderwijsloon. Of voor de kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen, wacht. Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: hier de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Kematentoeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: Michael Vanino. Zet Almor neer, want walen zijn hier mee. Vier en gros. Stelt Jeannette Normanert Aileveen.
1: Wat is?
0: De Wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

Well, the closet is ruined. The best cafe for your stuff. But closet is the van hier op. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De closet is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of in een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan gaan een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massage.

0: Verlaagstrijk, verrompeld of niet? Ien adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons scheunien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergske met de toerten. Ach, je zou het moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je hier een winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat dan direct wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spark in Winnik.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is uw rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik haaf maar in, bad op mijn tanden. Martijn in is voort.

0: Eba Touch. Echt om alles, naked scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken. Met

Well, the Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet van Inhof, het is alle dagen open. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij morra pejali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, Skeunaatsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.

0: 2 miljarder. Den precies nog goestingen een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Er brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo Jern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbijske matten toeren. En je zou moeten zot zijn om nog een gisbij te rang als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee je.
2: De Spar in Winnik.

0: I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, je suis curieus?

0: drie uur platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zit nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, haak dat vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Hij zou betere helden als voeren, haske en presser.

Men hier komt er van haar niet eerder. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Talleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: plafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

maar wij nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: Yes, Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Nou ja, en welke in dat hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch al zo goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah, nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Well, the Closet is ruin, the best café waar je stad, met closetmuizen van hier op, het is alles over een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. De Closet is ruin, de beste café waar je stad, zeg dat het Giga gaat zetten.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

van Isle te zien. Toen hebben we een while lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen vuschelijk dat je bezig bent. While is in feed op Isle.

is al een moe. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: strijk verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen we een deer. Want we gaan er allemaal weer.

lieve sport af. Alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: gisbeske met de toerten. En je zult moeten zot zijn om nog een gisbert te aan, als je ziet een winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat in toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: In Zweden Moment van Dior. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar lachen.
1: 1, 2, 1.

Gent, Bayern Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Of botteke zoon, elm op boze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

0: van anemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe op eken.
0: Ja, maar ja. Ga me dan niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pikken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschrijven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè?
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die met de kamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Hé, zucht. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: heb ik een eigen race. Moet je in een gezien lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn kamer. En lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dan niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, ik wakker. Ajoet, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Dat is boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou er haak komen met aan tussenbal?
0: Joke, jongen, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze chic, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plas in tal van en grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelbare prijs, hè? Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: schuim op stoot.
1: Aha, hij is een roemie.
0: Hoe kras is hem?
1: Stik is een mens, ja. Kenneke vol. Ze biedt op zijn kop naar buiten. Haha.

0: Hoi.
1: Hey, wat is dat met die nadikke?
2: Ja, maar jongen, je man dan niet gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slashen.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier een moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander naar roos, Siemens aan boord.
2: Ze zitten niet allemaal met je hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen. Kom.
1: Jo,
2: ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn we toffe jongens?
2: Goed, ga lachen.
1: Laat ons
2: aan het boord ons.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter woord stappen. Lachen. Lachen. Lachen. Ja, met onze vingers een keer wagen.
1: Laat ons stijgen op boord. Dat is
2: helemaal. Aan de losse keer komen we niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar nog stop kunnen, hoor. Ja? En dan gaan we weten, jongens, met wat toosje dat je dat hoor bent, hè? Ja, dat zal wel zijn, de skippers en kleuter, ja? En boy.
1: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de map zeggen.
2: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
1: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één netvlees, als ik een roosje.
1: Die alarm
2: is stinken, ja, mannen, jongen.
1: Hey,
2: echt een hoer,
1: dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
2: Roos, ja, mannen, jongen.
1: Hey, jongen, hey.
2: Schrik hem uit niet, man, kom.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, jongens.

Morris en Bleach mogen pakken de kop van de grond. En een snottebelle dat stikt er niet in de mond. En een soefa vrieger is redelijk zwoer wat zes van vond. Pijs wat geweet, man, is jij zo altijd boven het gat van mond. Je zusje in een bungalow en drank chocolade on een marshmallow. En hij testen, hij doen en hij vrouwt en hij steert maar op rood en hij drukt om naar Payback Show. Stoefvlees van mijn Anna gat. Fit plannen aan een boekjesblad. Dus met een ABC zijn je niet vet mee, dus een goeie

Deze is het allerleste liedje dat ik zingen kan veraan. Nog heel even alles geven, want mijn leven is verbaan. Ik al stond een uur geleden, onze stad op zijn kop. Ik ben moe en ver.

vriendschap nog het meest. Met te maken als afsluiting van het schoenste feest van het jaar.

756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Detailliert ben ik gemakkieerd. Tot in de puntjes, Simon Normans schoen.
1: Nog van die trappen af, toch in hoogste?

0: Meesje van Nienhof. Om alle carnavalhoed in hang te zetten, presenteren die te komen van Jor, een grat nief, zeg het maar Patrick.
1: Trick.
2: Police Squadron!
0: Echte flikken stond je namelijk niet voor verkeerslicht te spelen om dollar. Nee, en echt.
2: Ja, Police Squadron!
0: Schrijft Haasboetje.
3: December 2012 kreeg hem een telefoon van Castor.
4: Commissaris, de koningin ziet een serieuze kleut afgetrokken.
3: Grote paniek alom, want als die veske verkiezingen door de deur komen, dan houden ze dat hier wat meer kosten als een dikke zalvat op de vuurhoud van de kiezing. Dus stoppen we aan met onze salami te zwieren onder dollar en maken we dat we gasboetes op de meesje en peren zetten lappen.
5: Blijf je met Apollo van Ameke?
2: Gaasboet 2. Stik die je salami van eieren naar broek.
6: Gaasboet 3.
0: Zeg de Patrick.
2: Ah wel, hij moet plekken, vol plekken met zijn mayonaise.
6: Gaasboet
0: 4. Allee, dat zoals van al hebben.
6: Gaasboet 5.
7: En zet mijn jingle jangle hier eens af.
6: Gaasboet 6.
7: Dat is hier wel cash in dant te betalen.
0: En als lust het dan ook nog.
8: En dans met die koeman.
0: Jepla, hier te komen.
9: Ella, Ella, dat mag niet, hè, manneke.
10: Tita, tita, tita, tita, tita, de flikken zijn hier. Tita, tita, tita, tita, tita, de flikken zijn hier. Ahora, we gaan werken.
0: Hier bij zat hem zonder sportieve Jean de boom op kan, of wat?

0: Schamstaal.
1: Da mach hier, Mannequin.
2: De reclamekes!
3: Krol dat bij hangpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, daar vind je zeker en vast wat dat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja.
2: Ziek

0: Speel je geire vogelpiek? Voel je meer iets van een quiz? Word je in het oudste café van stad? Je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een voef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpieken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: zou wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Luttelkrabbers. T6 en KV. En de start voor een vizier carnavalsradio.
2: 111%, hè.
1: Ize, jebla!
3: En KV, Italeriet, Stel Oliveren. De kaffee madammen van Stadosh. Azun en Boenel.

er hier verrascht. Hij was wel bemind, schlecht gezind, want

0: loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u.
2: Out of the box!
3: Hier zijn ze, de vier pompiers. Ze zijn hier om al te dienen, om al te plezier. Maar bovenal, het is niet op carnaval. Nee!

0: Een hert voor carnaval.
1: Zeg, Theo, het is hier aan boos, hè. Zijn we hier van her carnaval gevierd hier, of? En dan is hier weer vol, salons, confetti.

0: zeg, ken je houden, Theo?
1: De woonjesman.
0: Hij ging hier met carnaval. Hier op stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

0: sein
1: echt wurd.
2: NKW.
1: Radio met een hoek af.
3: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: verpast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentjaat in de TIA stemmen.
2: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits. Maar woilen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers!

0: een toernier, niks gezag. Heur die trommel, ziel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommel, ziel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommel, ziel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommel, ziel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Hoort maar los op de beat.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier. En iedereen wist het al.

0: man, moorda bestal.
1: Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt dat uit ze plezant en al liefd.
0: Ver carnaval.
1: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

0: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie, die getrouwd was met de koffer van een burgemeester, die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat werd teugd uit dat je zou zien wat pijnt het home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee. Ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Sodemiet erop. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

Godverdomme, godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een dikke in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom in. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer aan bosje.

0: zie je wel, Gigi, dat je op een poshlik en alles kunt opzetten. Heet ik net gezet!
1: Hey, zeg, ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè? Het is een machine, hè? Waarmee dat mijn tweerkind naar de zand zet?
2: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in de markt, hè?

0: al ons machines proberen opstarten, hè?
1: Zijn wel zeker, hè?
2: Ik pijs toch dat alles op ons stond.
1: Jongens, ça va. We zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, dat doet mij nou twijfel, hè?
1: Door een snel te lopen, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of eruit dan hadden?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je nou?
0: Ziet hoor, heb je dat kutzooi ding nog gezien, hè?
1: Miljarden, tjoe, dan begint dat te branden.
0: Alles op ze!
1: Alles op ze!

Ja, kom, we gaan nou eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega's, ik voel dat mijn dikke tien. Dat is vertrokken. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn in de kazer.

nazen op carnaval Ninov. Voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninov. 6 van 16. Geef er hier een lap op. Ja!

Als een touch van hoe gekomen is. Oeh, hoe of het zijn. Als alles was, maar nimmer is. Oeh, hoe of het zijn. Als taal verbaasd.

zonder dat hij is kunnen ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn keep en mijn strepjes kaas te noemen.

hoe gaf het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nou beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe gaf het zijn. Gelijk als dat altijd was.

als de visken hier weer gereed zou stoelen. Hoe gaf het zijn als mijn stem niet meer door de micro zou gaan? Ik gewoon al zeggen, ik heb echt mijn best gedaan.

Ik heb een deur gehouden en ik heb gezien dat het heel goed zit. Carnaval zit zeker in het bloed. De carnaval, hoe dat nooit komt, is ook zeker heren gezien.

Een goeiedag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjaardag. 33 jaar dan jou. En mag wel mij te zemmen. En als het kan tegen...

Moi, c'est gay. Dat is geen mop. Ik zet een café op.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u.

0: een snottenballend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren naar haar ogen en nekken. Beetje geilig met een volle spier.
1: Doe je dat ook? Hey, doe je dat ook?
0: Een dikke poes op haar gat.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: verpasst deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: Hallo, hoort iedereen nou? Ja, oké. Beste meisje van Inos, welkom op onze Nino van Tour. Osta spoedja, want wijl ik in allen teunen, was kunst de stad te bieden neemt. Foto's mogen is toegestoom. Maar let op van de flits.
3: Allee, Albert, geef maar gas!

Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan in Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijs gedaan, ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Jertje, luisteren wij ook zo naar Sekscafé zo?
3: En Café Samsung.
2: Ja.

Hey, johers, eigenlijk dat die al gezien, hè? Pak dat lekker weer, maar. En schiet hier al dan in of iets boeien. Voor een skeu fischen te hoek lang, ons dat oos. En de VT's, dat jongen wat dat is, zitten de hoe in Egypte. Of ze biedt, schieten er een kleur.

my mom. Call me on.

0: ons.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ikke. En 200% goed, ook gelijk ikke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ikke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg 166 in Nino.
0: Painten at home. Painten at home. Painten at home. Create your happy home.

carnaval, het feest voor jong en oud. Het festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeerst. Boenkende beats, veel bier en thuis tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken huilen mee, nog toen Ninof leidt. Een teuverechtig land van carnavalisten, die allemaal zomer het grootste feest mogen op de schoonste melodiekjes.

Sparta kostuum en aan stok, dat werd hier je groot visten. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier je groot visten. Hangt je schmink al op pad dood, dat werd hier je groot visten. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier je groot visten. Sparta kostuum en aan stok, dat werd hier je groot visten. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier je groot visten. Hangt je schmink al op pad dood, dat werd hier je groot visten. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier je groot visten.

Os Feske Henaroše Gunta Sing Lankenu Hopawacht

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kajer. Ja, Wuttelkrabbers. T6
1: en KV.
0: En te start voor een vizier.

0: met de man. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten op.
1: De wettel, moeie zaai, je zaai, je zaai.

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla ha. Hamla ha.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

dieses nie aus dem Morisch verklären. Hier oben ist ein Psycho, er meint alle auf einer Selfies tun. Das ist Leben, von November tot der Verbrennung. Karnaval ist kein Moment, das ist eine Missie, ein Rooping. En wie dat dan niet deed, die gaat opmarschen. Deze is geen visje, deze is vier, deze is straatje. Moet je bouwen om een droom, een wogen, een gedacht en altijd je touch mogen. De salamcarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droom tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Ieder lovend in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is om oager en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot de kot in nacht. Want met de stoepstommen waaien, op volle kracht. Waaien geven kleer, geluid en power op stroot. Geen winkelkerken, worden gaan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier,

Is de moment voor hier rood je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaier te keren of te droon. En kom niet kressen, want er zaagt geen noon achter kroon. Van toch zijn we Jeannette.

0: Uit jou stekker leuf het moor. Jubileen met de stoekers, karren man fireboard. Hahaha, lach moor, we trekken ons door niks van on. We moesten zweten, hoe vindt dat er in ons kunnen ze willen stoon.
1: Het is de moment voor hier, je bocht is te gewoon. Zie dat je plusjes verraaid, de keer of de drone. En kom niet kressen, want er zijn geen noon achter kroon. Van

0: Maar kopen miljarden, dat is toch niet gezond? De jobbo's op mijn kinnen en je boeven van een mond. Gedomme paraderen, weg de sexy look. Nou voel ik me nog juist een bezekoek. Ik heb pustjes.
1: Wat is dat op haar koken, hè?
0: Ik heb pustjes.
1: Ik heb met dat gezet, hè?
0: Ik heb pustjes.
1: Dat is van al dat chocolade, hè?

0: Moll. Ken pustjes.
1: Moeka wat poeier geven, hè.
0: Ken pustjes.
1: Dat bougeert precies.
0: Ken pustjes.
1: En je gaat klodden, hè.
0: Ken pustjes.
2: Moet op het dan zeggen.

0: Quem pastes?
1: Vocês ir precisa a rubi te casar?
0: Quem pastes?
1: Pés da saroipes.
0: Quem pastes?
1: Tis a momento para piscantadum.
0: Zastoroj.
1: Als a call die puntje me in verben. Werd dat een tjekening? Met wat dat dan wat je koken kan om. En eten voor een heel week.
0: Zesteroodje, geef het op, ben het moe, ik weet niet wat je doen. Maar toe kan dat toch niet blijven vol met stoom. Wat zit nou als je race, als ik kan dat echt niet meer.

0: Kempustjes.
1: En je dat ook op ander plosjen?
0: Kempustjes.
1: Ja, jong, dat komt ervan, hè.
0: Kempustjes.
1: Nazierskeunootje.
0: Kempustjes.
1: Als ik al die poentje met je verben, werd dat dan een tjekening? Met wat dat dan ooit zijn koken kan wonen en je eten voor een heel week.
0: Zuster Roodje.

0: En ik heb lach en dus dood.
1: Van de weg moet je echt een tekst niet te veel zieken.
2: Tijd was 20 jaar bestaan en zijn we dat al goed gedaan. Veel aan bij ons gemak met hier en daar een spaver.
3: Nee. Nee. Nee. We zijn een skumpal, maar is morgen is tijd voor lesjes. Want ons als jekens, ja die werden al wat ouder.
4: Als jekens, pas op, schoon.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.
2: Milo Pieters, Rick de Talekot, want dit is het verhaal van de maandagnacht.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Tosh, Peken? Allee, ze suis curieus?
3: Ah ja, Peken, maar voor dat ik hier in Tosh wil zingen, homen, hier is nog een keer dat hij een beatluster, hè, Peken? Jepla, hoort dat af, maat? Hey, dat is wel een skype, hè, Dikken? Jepla,
4: Nee, Gigi, je moet nou niet overdrijven, hè. Je moet je een beetje seriously zijn, hè. Er zitten hier toch een beetje te veel jeplas in dat lieken hiernaast, hè.
1: Jepla.

0: Ja jongen, hey, maak ik geen liekense morgen.
1: Jepla.
2: Carnavalist in hert en hier. Al jaren steken zot, maar ons

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog karren.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

my life begin. Oh, ja, voilà. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuumbeken, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: Hey Wittels, je goesting om wat aan mijn zin?
1: Bye jongen, geef ons een pijl, een boeg en een ploen. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Paalboeg en een ploem. Paalboeg en een ploem. Toebak, vraven, witkap met skoen. Paalboeg en een ploem. Een witkap met skoen.

0: Zeg Tanja, heb je dan een wateroverlast al eens hoeven zien?
1: Ja, ik weet het al lijken. Zou Double Tuck er niks creatief mee weten?
0: Best wel. En anders proberen we een hele bootje en we

moet al niet vertellen. Moet niet naar verschieten. Maar als ik het niet onthaaft, zal dat wel nog eens verdrieten. Want als je biedt weer in de raas stort, je ziet dat niet erop verwoord gold. Best en niet dat je hier al in stort.

wat langs kunnen meneer. Hier met Poeier of Sander. Hij gaat door met een chique hokker. Om een keer naar de strandbaren. Ons nog hier gaan kopen.

0: Jensen.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Hop, oh, pas, deze is ook een verslieke van 2026.
1: '29, MKW de Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren, Diaz de los Mierbeek.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: I have your attention, please.
1: Alexander is een DJ.
2: Vroeger had ik 2 kerken. Ja, heb ik nog 1 kerk. Het waren schoon kerken. En ik heb veel volk gehad in mijn kerken. Maar na heb ik maar 1 kerk niet meer. Het is een oude kerk. Maar ze is groot. En ik heb zeer mee in mijn kerk. Oh, wat mis ik mijn kerk. Doe me, wat mis ik mijn kerk. Doe me, wat mis ik mijn kerk.

0: Alexander.
1: Tot zover deze lezing.
2: De reclamekes!
3: Krol dat bejankpapier uit al alle kanten. Van Paint at Home, doof in je zeker en vast wat dat gezicht. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: Davy, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Ken je huik dat geviel? Iedere dag veel te vrij opstoen om haar eigen ooit haar bedden te sleren en haar stinkbek te kosken, terwijl je nu haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je huik dat geviel? Aan haar een aardstuk breut in haar kleuter spelen om in de file te stoen door haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespelen. Ken je haar ook dat geviel? S'avonds naar haar nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en tijne oorde geen sloop te vallen in de zetel. S'wel is dat haar naar dat open op de televisie te zien. Ah wel, bij groot en groes zeggen ze genoeg! Genoeg, zeggen ze.
3: Ken je dat geviel? Eén keer per jaar laten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen.

Binnenhof, merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuste feest van heel ons stad. Caravan!

0: best.
1: Ja, maar het is hier wel een annekesnest.
0: Een annekesnest, maar wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narrentest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tam Tam?
1: Van in begin tot topblad 7, van oefstuk 5 tot oefstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in!

0: Wat hem eens op, misschien.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: En ga kindje in de TIA stemmen.
3: Vrouwen, maskers en jongens al te horen. Pak dan een pot Briantin en vraag dan een paar keer.

We gaan aan de roos, man. Iel, skun, vra! Boom, patat, wie zit er hier nou met ons mee? Het werd hier een chicken, jubilee! Dans maar

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: ben ik gedronken, hè, jongen.
1: Hallo, ik heb er toch de smaak mee.
0: Allee, verrooid.
2: NKV. Radio met een hoek af.
3: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: ons. Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ikke. En 200% goed, ook gelijk ikke. Onge verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ikke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painte at home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
1: Painte at home. Painte at home. Painte at home. Create your happy home.

Stuk 2018 Stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in haar.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
2: Ja, Little Krabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnaval.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eentje in de TIA stemmen.
2: Oei, dat is hier de genie. Abonneer, hoe zijn mijn walen hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja. Zeg, laat ons hier eens passeren, want wat hebben we plus van doen? Het mag hier gewoon afwasseren, het is rap.

0: ありがとう。
1: Zeg, zeg, hey jongens, eet die dan als iets toe, zeg.

0: Mai, ça va kazan.
1: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
2: Welkom aan ons voor een massagebaat.

0: Zito, wat is die nou binnen smaaien?
1: Ja, ken je hem niet? Allee, een aboe, waar zo'n klop dat hem hier verkoopt?
0: Nou, verdomme, allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen, Tijn.
2: Zit je gewoon hier in Nino?

0: dus ga daar voet naartoe. Hele nacht op de boom richting Taatstadtoos.
1: De tap is lessen zonder overvloed naar de Rio. Op de boom is dat ook toek naar de
2: Versato.
3: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

0: Canadians kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken je mannen toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: een terf niet.
1: Gegooid op de lampenkak, niet ooit dan zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn?
0: En moet je zo niet looien me zijn om een tweeling moesjes als je leren.
1: Streek ik het? Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak? De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Oostduiske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

0: Op, pas, deze zukken verslieken van 2026.
1: Ondacht! Ondacht! Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratitnief als strolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

0: Jo.
1: Ja. Zo niet als Wanne?
0: Wie?
2: Also jo.
0: Jo, maar ja. Op hem moet je niet wachten, hè. Waarom, hè?
2: Aan de wat er ook komt, hè.
0: Vast liever niet op zijn hier en dan. Wie dat, hè? Also jo, hè.
2: Ja, mannen, jongen.
0: Zo nemo zie dat zien toekomen, hè, mannen. Hé?
3: Och ja. Hij kan toch eerst eens bij ons komen, hè, dan.
0: Wie dat, hè?
2: Ah, godverdomme, also jo, hè.
0: Ah, ja.
3: Adoze, nanderen, dingen. Allee, hoe nu weer, hè?
2: Als aan brieren, hè?
0: Had hij moeten jou hier toch heuken zijn?
2: Vroeg hem eens, hè?
3: Goed, had je dat toch eens vroegen, jong.
0: O wie, hè?
3: Als aan brier?
2: Wacht. Hé, hey, is onze Joia?

0: En, hij heeft hem gevraagd.
1: Abai ook.
2: En, wat zei hij?
1: Ah, ik weet het ook niet.
2: Wat hè?
0: Ah, of dat niet is? Hé, hey, ik weet het ook niet, hè.
1: Wat gaan we met hem doen?
2: Ha, ah ja, wat kunnen we doen?
0: Hé, hey, je hem toch gevraagd, hè?
1: Ja, oké, man. Heb je toch gezien?
2: Wat hè?
1: Hé? Had ik het hem gevraagd, hè? Vroeg hem niet, dus juist.
0: Ja, maar ik heb dat niet gehoord, hè. Je hebt het gehoord?
2: Wat moet ik gehoord hebben, hè?
1: Ja. Je kunt hem nog eens vragen, hè?
2: Wat, nee? O, wie, hè?
0: Als aan Brier, hè?
1: Ja, joh, maar ja. En nou, hè? Wat is het, hè?
2: Ja, wat zo'n zijn?
0: Zo'n nou gehoor zijn, hè?
1: Hij zal doorgehozen.
2: Aan doet, jongen. Hij is tot deze.
0: Hoor, hè?
1: Nee, het is niet hem, niet.
0: Doe ze.
1: Kom, nog heb ik hem nooit gevraagd.
2: Wat, hè? Wat dat is?
0: Ja, zeg, hé.
1: En zo, zeg, joh.

0: mijn koos en mijn strijk zijn nog zo rap gedoen. Als NKV op nachtegrond blijft opstoen.
1: Ja, zeg, ga je Ruk?
2: Jok, wat kan je zeggen dat we eens onder brave raging kan passeren?
3: Als we maar niet te veel moeten stappen, zeg, dat ik nog tijd heb voor te drinken.
2: Ja, Danny is dood. Ja, dat is aan mijn weg zeker.
3: Ja, zijn je nog geweest te pissen voordat we moeten vertrekken?
2: Och jong, nou dat je het zegt, stond hij toch precies aan te kloppen, hè?
4: Ja, ik heb iemand horen zeggen, iemand die ook orgel speelt, dat hij niet wist dat Nino een barok gestemd orgel had.
3: Ah, dat is goed om weten. Telt dat mee voor het examen?
2: Allee, we zullen hier rap nog geen drinken zeker. Ik wist ervan op ons effen te komen van die wandeling. Want ik ben na 2 breden gepasseerd, 5 frit kopen en ik heb hier nog altijd niks gekregen.
3: Ah, dat is een gedacht. Wat moet je gaan, man?
2: 2 pilsjes als dat kan. Eén voor je te drinken en hier voor de best.
3: Danny, wat moet je gaan, man? Een duveltje zeker, Danny?
4: Danny?
3: Danny! Is dat nou weg zonder iets te zeggen?
2: Dat ben je, ja goed. Hij is weg zonder roos.

0: Ja, ik heb hem gevonden. Best niet dat niet gezien heeft. Gewoon normaal doen.
1: Ja, het is goed. Danny, dat kerk, stond dat hier al lang? Ja, want op mijn blad stoot toch al meer als 100 jaar.
2: En blijkbaar is dat nog niet over het al geweten.
3: Ah ja, als u.

0: Hey Danny, niet voor te kruften, maar wanneer gaan we nog een keer drinken?
1: En een nikke kans om de brouwerij te bezoeken.
2: Goed, ja.
3: Ja, in de stad moet je nou niet gaan zitten, hè. Je kent er niks gezien. Want het stoot er vol met pierremeles, lunaparken, fritkoeten, van alles, hè.
1: Brouwerijbezoek is altijd fantastisch.
0: Ja, moet je nou niet afkomen dat dat gedacht was, zeg.
3: We zitten hier onder zo'n tweeën al een hele dag te kruften om een keer te drinken.
0: Al een chance dat ik maar voorzien hem en mijn kabas vol met potten gestoken.
3: Oeh, dat was hier toch voor niet, moet ik dat betonen? Oei, een secondje, mijn snieren zijn open, hè. Danny, wacht even.
0: Ja, dat heb ik nooit voor, hè. Ik doe aan Hans maar lieve schoentje met velcro's.
3: Met wat, hè?
0: Velcro's.
3: Wat dat samen loodje vindt. Zullen we dan een keer rood leggen, Danny?
0: Ja, hij gaat niet antwoorden, hè. Hij is weg.

0: Danny, Danny, ik heb nog een vraag. Is dat aan een kerk, een feestzaal of een moskee?
1: Aan die kerk zijn veel anekdotes verbonden. Maar om die te weten moet je natuurlijk een wandeling meemaken. Hè.
2: Stap ten naar Zurab niet. Ik heb wel astma, hè.
0: En ik heb zit maar vestig gaan los nodig.
2: Nou ja, dat hij met die velcro's, hè.
0: Danny, Trair, we kunnen je volgen. Samson!
3: Pst, het is wel Danny, hè. Treger, want zijn velcro springen open.
0: Dat stadstoer is toch maar van tal verdraad donker. Zeg.
3: Wat vond er gaaf?
0: Boah.
3: Niet content af?
1: Een stuk geschiedenis en een stuk genieten.
0: Het was toch Danny's, hè, Danny.
4: Geen dan vrouw

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van Enneke en Vezier Carnavalsradio in.
4: Hier is Ron Nellingen.

0: Nice gedaan, hè.
1: NKV. Radio met een hoek af.
2: Uk in de moskee, luister eens naar NKV.

0: Oppas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Ja, meesken, weet je het nog?
2: Wat, nee?
1: Dat van Toffleus, hè?
2: Ah, dat, hè?
1: Ja.
2: Dat is goed, Moritz. Zeg.

0: hier de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
4: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: sorry.
1: Opgepast, deze zukkenvestliegen van 2026.
2: En gakkentje in de dia-stemmen.

nazen op carnaval Ninov. Voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninov. 6 van 16. Geef er hier een lab op. Ja!

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Madammen en meneer, de zielen stellen alle veel. Drieke van de feur, de rumman de koter te skillen.
1: Maskes, alle verwoed. Wat hond ik doen gelijk dat men het repeteerde men? Wat protesteren tegen Wim van de commissie? Wat lemmen toch alle permisje? Van August, geen echte colère, dat ze men beloven. Want ons hier, je liever een blauw geest als een droeven. Sisters, doe jij de stemmen, heeft me katoen en doe jij de veuren.

paar nutjes. Vader van een echt Ninoviter. En de zus gepist. En het was zeker 4 liter. Nou, gewoon ik alle zegen. Pas op, want het zou regen.

Maar maskers, dat was niet echt. Wist je dat niet? Een Gilles doet toch zeker dingen niet? Wale zijn vertreffelijk plezier. Dat moet je allemaal verstaan. En daarom loten we ons klokken.

0: de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je kunt je handen tisken aan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wend dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkelt zich eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.
3: In café de Maskeskoeten, veerspelen alle van de joor, een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuurd.

Al 44 keren zonder de blikken spa. Onder stroelende zonne of zelfs in naasje gekaf. Als je was 60 zet, werd je perfect, was dat ik bedoel. Of word je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Veel is die van Jornum, dobbele jubilé. Dat stelt me stoel, die avalentje 60 en

Want twaalf en dat is exact bleek is een waal en bestoer van Tjorik af hier weet ik joh.

0: wie in jou.
1: Ja, geef ik dat uit. Ja, dat uit, ja. Nee, dat is Bordeaux, dat uit. Dat uit, zeg ik al. Allee, zie je, dat verschil tussen uit en Bordeaux? Hier, dat is uit, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
2: Nee, dat is Bordeaux.

0: zijn. Dat nou moet zeggen, Green en Bellagie Green, ja, dat gaat door in mijn spak. Maar Reut en Bordeaux, dat verschil zie je nou toch al, hè? Hoort men dan toch niet zeggen dat je dat verschil niet ziet, hè?
1: Geboord hier niet, wat kromme noos.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kajer.
0: Ja, Wittelkrabbers.
2: Haha.
0: T6
2: en KV.
0: En de start voor een vizier carnaval.

Komm, Wolfhoff!

0: Szedíz, hazat mannak kell emene vindike nisz. Hazat mannak mert emene vildedike kop. Külle tanni szehe marad lehezen a flop.
1: Lompon.
0: Szedíz, hazat mannak kell emene vindike nisz. Hazat nem belakadak a nachtelek en dip. Fajtjelek verdinje hava tukon op alip.
1: Lompon.
0: Szedíz, hazat mannak kell emene vindike nisz. Hazat je helövök moron ambat van teklet. Zina don a löpe jong apukus vilteket.
1: Lompon.
0: Szedíz, hazat mannak kell emene vindike nisz. Hazat je nike met a hazene folyozott. Előbb nifem már fúton, ahogy kéva én a shot.
1: Lompon.
2: Ik gewoon niet zwaaien verra, zeg het al in aangezicht. Zie daardoor na toch leuven, niet ga zet je hier het licht. Hij kent je seks niet hoor, hij zit precies gekrompen. Het is echt wel geen afbaan.
1: Ga zet gewone lompen.

Zelfs niet ga, het is moska. Veel te kijken te wien in een tut die glijf. Ze leggen allemaal mee aan, volgens ma. Ik eet er door in haar kop een vage of vijf. En dan is er iets dat ik al lang kist. Dat ga volgens aan mama, nog in haar broek kist. Ook omdat ik al gebeen, dat is sneller checkje pakt. Maar zijn mama gezet, dat ga ruiken die gek.

0: identiteit al. Als een Janet en ik ben echt een man.
1: Lompen.
2: Ik gewoon niet zwagen verder, zeg dat in aangezicht. Zie daardoor na toch lopen, nee ga zet hier het licht. Je kent je seks niet gewoon, en hij zegt precies gekrompen. Je zegt wel geen avans.
1: Ga zet gewone lompen.

lange veren, de planeet Klon. Speciaal gefabriceerd door Wilde Stitch. Ineengevoefeld met slechts één bedoeling. Het verlossen van onze stad, van al die politieke kloons, die vijven en feesten, die in hele woordenboek hebben stoelen. Opwoning, politieke kloons, weer Wilde Stitch kan beginnen. Systeem, opwoning, politieke kloons, oké. Start, voorzien, binnen, vaar.

0: Op, pas, deze zukken verslieken van 2026.
1: Zwetzet! Allemaal op een raam. En line dance kan doen, hè. Moet ik hier nou echt alles erom? Ben hier precies naar papa gehoor.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.
2: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.

0: Een hert voor carnaval.
1: Yo. Kom uit een stad onder een denjer. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat de zorgen bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en cafegieters. Waar dat ze witkap drinken met duizend liter.

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Ja, wat een broekje. Kom even mooi.
3: Broekje, nee, ik zag broekje, kom ik het.
2: En als vroeger zei ik, en die mis zo'n miljarden.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Houd toch je kop.

eerst verjonken had. Een festival dat rood ogenlang de Ninofs gestroten overeerst. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee, nog toen Ninof leidt. Het deuverechte glans van carnavalisten, die allemaal zomer het groeste feest mogen op de schoenste melodiekjes.

kostuum en een stok, dat werd hier een groot feestje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot feestje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot feestje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot feestje. Hangt een kostuum en een stok, dat werd hier een groot feestje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot feestje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot feestje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot feestje.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

funniest, and I'm the

verpasst. Deze is ook een verslieger van 2026.

0: ons.
1: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En elke verhalen kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met de glimlach en de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
0: Painted home. Painted home.
2: Painted home. Create your happy home.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven.